Serigne Touba neena waccona ma ak yeen waxna ngeen deug ma jef ngeen gis ma bind baye.